0: Gesello. Michelle de Gesello.
1: Michelle N.
0: Nej, du behöver inte. Nej, inte så. De Gesello.
1: De Gesello.
0: De Gesello.
1: De Gesello.
0: Bra.
1: De Gesello.
0: Okej, men du.
1: God morgon.